staat onder invloed, zodat zij de leiding geeft te zijn gestemd. Maar die mensen hebben dus die kleine onderdak uitgehaald, dat die leiding toch wel verliefd zijn. Ja, dat wil ik daar alleen maar even op vak, maar die mensen hebben ook hier goed verliefd voor jullie, maar stil dat daarom aan waar je het al kan ontdekken, ik zei het goed met dat, want die is maar schild van een andere mannelijk, dat kan ontdekken ook. Toen ik aan hem zei, dat ik dat in het impact heb, die mensen die kleine is helemaal niet was zo blauw.

0: Zo, Jezus, dat is een
1: goede. Maar daar gaan we nog eens bij beginnen. Zij zijn er.